En dan een beetje meek van kapitaal, kisora. Sisa, en dan. 17h36, peut-être bien, minst de noos ook het was, ze gestet. De schoorste bien, ze bidon, jante, maar stinkt het bad, kamote, ik zo'n jammer. Bloqué au 47e numéro, 25 560. Mac et Winters Began, 19h45. Can no more to pin a cook calot.